Eminem Hits.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
3: M&M Hits Live.

0: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is al zeker 1 dode gevallen bij nieuwe nachtelijke Russische raketaanvallen. In de stad hebben mensen zich verschanst in schuilkelders, metrostations en ondergrondse garages. Volgens de burgemeester van Kiev zijn er verschillende ballistische raketten ingeslagen, maar er worden ook nog kruisraketten en drones verwacht. De Oekraïnse president Zelensky had gisteren al gewaarschuwd dat er een massale Russische aanval op til was. Hij vroeg zijn bondgenoten ook om meer ondersteuning, vooral Patriot-raketten voor de luchtafweer. Het Amerikaanse leger heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Die zijn een krachtige reactie op de Iraanse aanvallen in het Midden-Oosten, klinkt het in een bericht van het Amerikaanse leger op sociale media. Ook Trump had gisteren al gedreigd met zware vergeldingsaanvallen. In de nacht van dinsdag op woensdag vuurde de Iraanse revolutionaire garde raketten af op Amerikaanse troepen in Jordanië. De man die schrijver Salman Rushdie in 2022 neerstak, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie. De man was al veroordeeld tot 25 jaar cel voor poging tot moord op de schrijver. Hij stak hem toen 10 keren in zijn nek, gezicht en buik. Rushdie herstelde, maar raakte wel definitief blind aan 1 oog. De dader van die aanslag krijgt er nu dus nog een veroordeling voor terrorisme bij. En dat voor een poging tot het verlenen van steun aan de Libanese militie Hezbollah. FIFA-baas Gianni Infantino heeft zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen verdedigd. Privé-investeerders zouden 20% van de aandelen kunnen kopen, goed voor 4 miljard euro. De verschillende federaties die lid zijn van de Wereldvoetbalbond, zoals ook de Belgische Voetbalbond, krijgen tot 19 september om het plan goed te keuren en kunnen zo een hele hoop geld krijgen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze maar een fractie van die inkomsten. Infantino noemt het nu een voorstel en een kans om het voetbal te ontwikkelen, maar geen verplichting.
1: It is a golden opportunity to turbocharge the development of the game globally. But again, it is just an offer, not an obligation, and we are having the fiduciary duty to do so, and we are here to discuss it with everyone.
0: De Europese voetbalbond UEFA heeft het plan alvast afgewezen en zegt dat het voetbal niet te koop is. Het weer, het blijft redelijk warm vannacht. Niet koeler dan 22 graden in de steden. Straks krijgen we veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken. Met in het zuidoosten van het land ook kans op onweer. Temperaturen tot 32 graden in het oosten en in het binnenland. En 23 graden aan zee. Ook vrijdag zon en wolken en mogelijk wat buien. Dan maximaal tot 29 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: M&M Hits Live.

Ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, onzeker. En ver te houden van, moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weet.

Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is al zeker 1 dode gevallen bij nieuwe nachtelijke Russische raketaanvallen. In de stad hebben mensen zich verschanst in schuilkelders, metrostations en ondergrondse garages. Volgens de burgemeester van Kiev zijn er verschillende ballistische raketten ingeslagen, maar er worden ook nog inslagen van kruisraketten en drones verwacht. De Oekraïnse president Zelensky had gisteren al gewaarschuwd dat er een massale Russische aanval op til was. Hij vroeg zijn bondgenoten ook om meer ondersteuning en dan specifiek vooral Patriot-raketten voor de luchtafweer. Het Amerikaanse leger heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. En die zijn een krachtige reactie op de Iraanse aanvallen in het Midden-Oosten, klinkt het in een bericht van het Amerikaanse leger op sociale media. Ook Trump had gisteren al gedreigd met zware vergeldingsaanvallen. In de nacht van dinsdag op woensdag vuurde de Iraanse revolutionaire garde raketten af op Amerikaanse troepen in Jordanië. De grote brand in de buurt van Bordeaux is gisteren, ondanks de extreme hitte, niet verder uitgebreid. Dat hebben de lokale autoriteiten woensdagavond gezegd tijdens een persconferentie. Er werden woensdag nog 7 brandhaarden bestreden, waarvan er 's avonds nog 3 actief waren. Gisteren was het nog 40 graden in de regio, maar de voorspellingen voor de komende dagen zijn gunstiger. Als alles nu goed blijft gaan, kan een terugkeer naar het normale leven binnenkort overwogen worden, volgens de prefect. Maar sowieso zal de brandweer nog enkele dagen moeten blussen. In de getroffen regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De ebola-epidemie in Oost-Congo is de snelst groeiende uitbraak van de ziekte ooit. Experts van de Verenigde Naties slaan alarm en roepen op tot veel meer hulpverlening om de epidemie in te dijken. Tegen deze variant van het virus is er geen vaccin. Het aantal besmettingen groeit exponentieel en er zijn nu al bijna 1500 doden geteld. Het aantal is in 2 weken tijd zo goed als verdubbeld. Vanuit buurland Oeganda komt er wel beter nieuws. Dat land noemt zich ebola-vrij en zegt dat de laatste patiënt bijna 1,5 maand genezen werd verklaard. Het blijft redelijk warm vannacht, 22 graden in de steden. Ook overdag wordt het warm, veel zon met wat hoge wolken. En maximaal tot 32 graden in het oosten van het land. Aan zee wel een stukje frisser, daar maximaal tot 23 graden. Ook vrijdag zon en wolken, mogelijk enkele buien dan. En maximaal tot 29 graden. Fijne nacht nog, of fijne ochtend. En meer vind je altijd op vrtnieuws.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Vijf uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Annelies Houtman. De VS heeft vannacht opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger spreekt op sociale media van een krachtige reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. Volgens het Amerikaanse leger zijn tientallen doelen geraakt van de Islamitische Revolutionaire Garde. Iraanse staatsmedia zeggen dat er ook burgerdoelen zijn geraakt. De Amerikaanse aanvallen op Iran van vannacht zijn de eerste sinds afgelopen vrijdag, toen zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken om te onderhandelen. Rusland heeft vannacht een grote aanval met raketten uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. En daarbij is al zeker één dode gevallen. Ook in andere steden in Oekraïne zijn explosies gemeld, onder meer in Lviv in het oosten van het land. En daarbij vielen al zeker 6 gewonden. De Oekraïnse president Zelensky had gisteren al gewaarschuwd dat er een massale Russische aanval op deel was. De grote brand in de buurt van Bordeaux is gisteren, ondanks de extreme hitte, niet verder uitgebreid. Dat hebben de lokale autoriteiten gisteravond gezegd tijdens een persconferentie. Er werden gisteren nog 7 brandhaarden bestreden, waarvan er 's avonds nog 3 actief waren. Gisteren was het nog 40 graden in de regio, maar de voorspellingen voor de komende dagen zijn gunstiger. Als alles nu goed blijft gaan, kan een terugkeer naar het normale leven binnenkort overwogen worden. Dat zegt de prefect daar. Maar sowieso zal de brandweer nog enkele dagen moeten blussen. In de getroffen regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. En ook op het Griekse eiland Kreta zijn er nu natuurbranden. Aan de zuidkant van het eiland zijn er brandhaarden in de bergen. Het vuur is er moeilijk te bestrijden. Inwoners en hotelgasten van verschillende dorpen worden geëvacueerd. En dat is hoogst uitzonderlijk, vertelt reisagente Arlette Veldje, die al jaren naar Kreta gaat.
1: Ik weet het zelf ook nog niet of ik terug kan naar mijn woning of niet. Dus het is gewoon afwachten en kijken wat de tijd brengt. Dus zien of dat het werkelijk zo is dat het vuur zich verder uitspreidt naar het dorp toe. De wind blijft zo, die gaat dus niet liggen. En morgen geven ze ook nog van die hevige wind. Dus ik vrees een beetje het ergste dat we toch wel vertrokken zijn voor 2 dagen.
0: Ook aan de noordkant van Kreta zijn er branden. Daar zijn 2 brandweerlieden omgekomen. En ook in Turkije zijn er heel wat natuurbranden. En de E40 van de kust naar Brussel ter hoogte van Aalst is sinds 1 uur vannacht weer vrij. Rond 4 uur gistermiddag verloor een vrachtwagen daar een lading slachtafval. Mensen stonden er daarna urenlang in de hitte in de file. Het Rode Kruis heeft er water uitgedeeld. De smurrie op de weg raakte maar moeilijk opgeruimd. Maar intussen is dat dus wel gelukt en is de snelweg weer vrijgegeven. Weer dan nog, opnieuw veel zon vandaag bij maxima van 23 graden aan zee tot 32 graden in het oosten van het land. Tegen het einde van de dag mogelijk een lokaal onweer. Morgen zon en wolken en kans op enkele buien en nog 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt, of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest. Het leuk.

0: werken minder poetshulpen via dienstenchecks. Vorig jaar is het aantal poetshulpen dat via dienstenchecks werkt gedaald. Toen waren dat er bijna 145.000. Dat zijn er 2.800 minder dan het jaar ervoor. De daling is het grootst in Vlaanderen, waar dienstenchecks vorig jaar duurder zijn geworden. Dat zegt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
1: We zien dat de evolutie binnen de verschillende gewesten toch verschillend is, met een iets sterkere terugloop in Vlaanderen en Brussel. En we linken dat aan de evolutie van de nettoprijs van de dienstenchecks. Daarmee bedoelen we enerzijds de prijs van de cheque op zich, als ook het niet langer fiscaal aftrekbaar zijn.
0: Sinds de coronacrisis 6 jaar geleden stijgt het aantal poetshulpen via dienstenchecks niet meer. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid vermoedt dat door telewerk meer mensen zelf kunnen schoonmaken. De E40 van de kust naar Brussel ter hoogte van Aalst is sinds 1 uur vannacht weer vrij. Rond 4 uur gistermiddag verloor een vrachtwagen daar een lading slachtafval. Mensen konden daarna er niet meer langs. Ze stonden urenlang in de hitte in de file. Het Rode Kruis heeft water uitgedeeld. Het slachtafval op de weg raakte maar moeilijk opgeruimd. Maar intussen is dat dus wel gelukt en is de snelweg weer vrijgegeven. Ook op het Griekse eiland Kreta zijn er nu natuurbranden. Aan de zuidkant van het eiland zijn er brandhaarden in de bergen. Het vuur is er moeilijk te bestrijden. Inwoners en hotelgasten van verschillende dorpen worden geëvacueerd. En dat is heel uitzonderlijk, vertelt reisagente Arlette Veldjen, die al jaren naar Kreta gaat.
2: Ik weet het zelf ook nog niet of ik terug kan naar mijn woning of niet. Dus het is gewoon afwachten en kijken wat de tijd brengt. Dus zien of dat het werkelijk zo is dat het vuur zich verder uitspreidt naar het dorp toe. De wind blijft zo, die gaat dus niet liggen. En morgen geven ze ook nog van die hevige wind. Dus ik vrees een beetje het ergste dat we toch wel vertrokken zijn voor 2 dagen.
0: Ook aan de noordkant van Kreta zijn er branden. Daar zijn 2 brandweerlieden omgekomen. En ook in Turkije zijn er heel wat natuurbranden. Rusland heeft vannacht een grote aanval met raketten uitgevoerd op verschillende Oekraïnse steden. Daarbij zijn zeker 7 mensen gestorven. 6 in het centrum van Oekraïne en 1 in de hoofdstad Kiev. In Lviv, in het westen van het land, vielen verschillende gewonden. De Oekraïnse president Zelensky had gisteren al gewaarschuwd dat er een grote Russische aanval op komst was. Het weer nog. Eerst zon met in het westen van het land hier en daar wat bewolking. In de loop van de dag meer wolken in het binnenland en kans op een onweersbui in het zuidoosten. Temperaturen tot 23 graden aan zee. Op andere plaatsen kan het tot 32 graden worden. Morgen nog 29 graden met kans op enkele buien. M&M Hits.
3: Altijd de beste hits non-stop.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Mannekes,
9: Bumpy.
8: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
9: Wie?
8: Jamma.
9: Yay!
8: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
9: Oh, ik kan niet.
10: Ik ook niet.
9: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
10: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
8: Dat is toch klussen?
10: Oh ja.
9: Wij klussen mee.
11: Yay!
12: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: M&M Hits.
14: Het is 7 uur.
13: VRT Nieuws.
15: Er werken minder poetshulpen via dienstenchecks. Vorig jaar is het aantal poetshulpen dat via dienstenchecks werkt gedaald. Toen waren dat er bijna 145.000 en dat zijn er 2.800 minder dan het jaar daarvoor. De daling is het grootst in Vlaanderen waar dienstenchecks vorig jaar duurder zijn geworden. En sinds de coronacrisis 6 jaar geleden steeg het aantal poetshulpen via dienstenchecks sowieso al niet meer. Volgens de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid komt dat door het toegenomen telewerk.
16: Waarschijnlijk heeft dat ook te maken met dat mensen meer in telewerk zijn en zich op die manier ook meer hebben aangepast aan de combinatie werk en gezin. Dat ze sneller thuis zijn, dus geen verplaatsing hebben naar het werk, wat ook maakt dat ze toch sneller de huishoudelijke taken ook op zich kunnen nemen.
15: Het aantal buschauffeurs in ons land is dan weer wel gestegen. Er zijn voor het derde jaar op rij al meer chauffeurs. Er is wel nog altijd een tekort, maar 2 jaar geleden werden er nog 900 chauffeurs gezocht en nu nog maar 300. Er zijn verschillende redenen waarom meer mensen voor het beroep van buschauffeur kiezen, zegt de Vereniging van Busbedrijven FBAA.
17: Ten eerste heb je het succes van de flexijobs. Je moet weten dat er eigenlijk sinds begin 2024 meer dan 4000 kandidaatchauffeurs. Tweede element is de beperking van de werkloosheid in de tijd. Dat heeft gezorgd voor veel meer kandidaten die kozen voor het beroep van buschauffeur. En derde element is dat eigenlijk in Wallonië sinds kort je eigenlijk als instructeur binnen een busonderneming ook voortaan meerdere kandidaten per jaar kan opleiden.
15: Door de hitte en de droogte in Zuid- en West-Europa blijven er nieuwe bosbranden ontstaan. Nu ook op het Griekse eiland Kreta. Aan de zuidkant van het eiland zijn er verschillende brandhaarden in de bergen en het vuur is daar moeilijk te bestrijden door de felle wind. Steeds meer dorpen worden er geëvacueerd. Reisbegeleidster Arlette Veltjen helpt toeristen evacueren uit haar dorp en hotels in de buurt.
18: Elk jaar, toch zeker om de 2 jaren, heb je zo van die branden in de bergen. Tussen de bomen, tussen de olijfbomen. Dat is eigenlijk normaal, maar een evacuatie tot nu toe heb ik nog nooit meegemaakt, nee.
15: Bij branden aan de noordkant van Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen en een derde bij een bosbrand op het Griekse vasteland. En in Oostenrijk waren er dan weer zware modderstromen na hevig onweer en veel regen. Op sommige plaatsen in het westen van het land raakten wegen bedolven onder de modder en de rotsblokken en ook verschillende huizen liepen onder water. Enkele honderden mensen zijn gisteravond laat ook tijdelijk naar een veiligere plek gebracht. Het weer nog. Eerst zonnig met in het westen van het land hier en daar wat bewolking. In de loop van de dag meer wolken in het binnenland en kans op een onweersbui in het zuidoosten. Temperaturen tot 23 graden aan zee. Op andere plaatsen kan het tot 32 graden worden. Morgen nog 29 graden met kans op enkele buien.
14: M&M Hits.
13: Altijd de beste hits non-stop.

0: de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: M&M hits. Altijd

0: Aldi.
1: Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
5: En een avonturenparcours.
3: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
3: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
7: M&M Hits.
8: Altijd de beste hits.
7: Non-stop.

0: hits. Non-stop. M&M hits. Yeah.
1: Thank you, thank you, thank you. Far too kind.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.be.
6: Smartfoto.be.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
7: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
10: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
11: Het zijn de laatste soldendagen bij Sleep World. Kom nog snel.

0: zijn meer buschauffeurs bijgekomen in ons land. Voor het derde jaar op rij komen er meer en meer buschauffeurs bij. Er is nog altijd een tekort in ons land, maar 2 jaar geleden werden er nog 900 chauffeurs gezocht en nu nog maar 300. Het beroep is populairder, onder meer door de uitbreiding van de flexijobs. Toch zoekt de sector dus nog altijd 300 chauffeurs. Dat zegt de Vereniging van Busbedrijven FBAA.
1: De pensionering speelt daar natuurlijk een rol, dus dat zorgt voor een grote uitstroom. Maar vooral de vraag naar busvervoer, die zien we dat die jaar na jaar blijft aantrekken. Want het aantal chauffeurs en aantal voertuigen is in 2019 en 2025 het maar liefst 12% gestegen. En daarom roepen we alle werkzoekenden op om te solliciteren als een job als buschauffeur.
0: Het aantal huishoudhulpen dat via dienstenchecks werkt is vorig jaar gedaald. Toen waren dat er bijna 145.000. Dat zijn er 2.800 minder dan het jaar daarvoor. De daling is het grootst in Vlaanderen, waar dienstenchecks vorig jaar ook duurder zijn geworden. Dat zegt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
2: We zien dat de evolutie binnen de verschillende gewesten toch verschillend is, met een iets sterkere terugloop in Vlaanderen en Brussel. En we linken dat aan de evolutie van de netto prijs van de checks. Daarmee bedoelen we enerzijds de prijs van de check op zich, als ook het niet langer fiscaal aftrekbaar zijn.
0: Door de hitte en droogte in Zuid- en West-Europa blijven er nieuwe bosbranden ontstaan. Op het Griekse eiland Kreta worden nu al 8000 mensen geëvacueerd voor natuurbranden in het zuiden daar. Reisbegeleidster Arlette Veltjen helpt toeristen evacueren uit haar dorp en hotels in de buurt.
3: Elk jaar, toch zeker om de 2 jaar, heb je zo van die branden in de bergen, tussen de bomen, tussen de olijfbomen. Dat is eigenlijk normaal, maar een evacuatie tot nu toe heb ik nog nooit meegemaakt, nee.
0: Bij de branden op Kreta zijn 2 brandweermannen gestorven en ook nog een 3de brandweerman op het Griekse vasteland. En in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn de felle branden vannacht in bedwang gehouden. De hulpdiensten zijn daar nog wel waakzaam, want er zijn toch nog 6 actieve brandhaarden. Rusland heeft vannacht een grote aanval met raketten en drones uitgevoerd op Oekraïnse steden. Daarbij zijn zeker 8 mensen gestorven. In Lviv, in het westen van het land, zijn zeker 15 mensen gewond geraakt. Zo pas zijn daar nog nieuwe explosies gehoord. En net over de grens, in Polen, is er mogelijk ook een raket terechtgekomen. Dat zegt correspondent Christian Pauwen.
4: Het lijkt erop dat dit een Russische kruisraket was die het Poolse luchtruim binnenvloog afgelopen nacht. Maar we hebben in het verleden ook gezien dat er drones naar beneden kwamen in Polen of brokstukken van luchtafweerraketten. Dus dat moet verder onderzoek nog uitwijzen.
0: Het weer. Eerst zon met in het westen van het land hier en daar wat bewolking. In de loop van de dag meer wolken in het binnenland en kans op een onweersbui in het zuidoosten. Temperaturen tot 23 graden aan zee, op andere plaatsen tot 32 graden. Morgen nog 29 graden met kans op enkele buien.

0: om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel, leef beter. Deze week kom je bij Spar voor...
2: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Nog steeds al vol en thee.
4: This is the mosselen van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
5: M&M Hits. Altijd de beste hits

0: FM Hits.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Het is 9 uur.
5: VRT Nieuws.
6: Het aantal buschauffeurs in ons land is toegenomen. Er zijn al voor het derde jaar op rij meer buschauffeurs. Er is wel nog altijd een tekort, maar 2 jaar geleden werden er nog 900 chauffeurs gezocht en nu nog maar 300. Er zijn verschillende redenen waarom meer mensen voor het beroep van buschauffeur kiezen. Dat zegt de Vereniging van Busbedrijven FBAA.
7: Ten eerste heb je het succes van de flexijobs. Je moet weten dat er eigenlijk sinds begin 2024 meer dan 4000 kandidaatchauffeurs. Het tweede element is de beperking van de werkloosheid in de tijd. Dat heeft gezorgd voor veel meer kandidaten die kozen voor het beroep van buschauffeur. En derde element is dat eigenlijk in Wallonië sinds kort je eigenlijk als instructeur binnen een busonderneming ook voortaan meerdere kandidaten per jaar kan opleiden.
6: In Brussel is er vanochtend een gewelddadig incident geweest in het metrostation Beurs. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht en 1 van de 2 is ernstig gewond. Door het incident was het tramverkeer op de lijnen 4 en 10 een tijd onderbroken tussen Le Monnier en het Noordstation. Het Beursstation is ook nog altijd afgesloten. Over de juiste omstandigheden van het incident zijn nog geen details bekend. Rusland heeft vannacht een grote aanval met raketten en drones uitgevoerd op Oekraïnse steden. Daarbij zijn zeker 8 mensen gestorven, onder meer in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. In Lviv, in het westen van het land, zijn zeker 15 mensen gewond geraakt. En daar zijn ook nog nieuwe explosies gehoord, zo pas. En net over de grens in Polen is er mogelijk ook een raket terechtgekomen, zegt correspondent Christian Pauwen.
8: Het lijkt erop dat dit een Russische kruisraket was die het Poolse luchtruim binnenvloog afgelopen nacht. Maar we hebben in het verleden ook gezien dat er drones naar beneden kwamen in Polen of brokstukken van luchtafweerraketten. Dus dat moet verder onderzoek nog uitwijzen.
6: Het weer. Eerst zon met in het westen van het land hier en daar wat bewolking. In de loop van de dag meer wolken in het binnenland ook. En kans op een onweersbui in het zuidoosten van het land. Temperaturen tot 23 graden aan de kust. En op andere plaatsen kan het tot 32 graden worden. Morgen nog 29 graden met kans op enkele buien.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: M&M Hits. Altijd de beste hits, non-stop.

0: Klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: M&M heet Life.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.

0: Frietjes voor maar 18,99 €. Lunch Garden.
1: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
5: Knaldi. Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
6: M&M Hits.
7: Het is 10 uur.
6: VRT Nieuws.
8: Ook in Griekenland zijn er grote natuurbranden. Er zijn nu al duizenden mensen geëvacueerd voor natuurbranden in Griekenland. Op Kreta worden veel mensen met boten weggehaald. Daar woeden moeilijk beheersbare branden. In Polen is vanmorgen een projectiel terechtgekomen naast een dorp aan de grens met Oekraïne. Dat gebeurde na een grote Russische aanval op heel Oekraïne, waarbij 8 doden vielen en tientallen gewonden. Door de inslag ontstond er een krater van 10 meter breed. In Polen is er daardoor heel wat ongerustheid, omdat het mogelijk om een Russische raket zou gaan. Het onderzoek loopt nog wel. De Poolse premier Tusk is op weg naar de plaats van het incident. Hij had gisteren nog een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky. In Brussel is er vanochtend een gewelddadig incident geweest in het metrostation Beurs. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht en één van hen is er ernstig aan toe. Door het incident was het tramverkeer op de lijnen 4 en 10 een tijd onderbroken tussen Le Monnier en het Noordstation. Over de juiste omstandigheden van het incident zijn er op dit moment nog geen details bekend. Het weer. Eerst zon met in het westen van het land hier en daar wat bewolking. In de loop van de dag meer wolken in het binnenland en kans op een onweersbui in het zuidoosten. Temperaturen tot 23 graden aan zee. Op andere plaatsen kan het tot 32 graden worden. En morgen krijgen we 29 graden en is er ook nog kans op wat buien.
7: M&M Hits.
6: Altijd de beste hits non-stop.

0: Hun Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.

0: Klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: M&M heet Life.

0: Zeker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: M&M hits.
3: Altijd de beste hits.
2: Non-stop.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
3: Hoe dat?
2: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh cool!
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: drugscriminelen krijgen op dit moment hun straf te horen. In Tongeren in Limburg wordt het vonnis voorgelezen in het Costa-proces, een van de grootste drugsprocessen ooit in ons land. 56 mensen en bedrijven staan er terecht, onder wie belangrijke mensen uit de drugswereld. Ja, Filip Heijmans in Tongeren, welke straffen worden daar uitgesproken?
1: Wel, de zwaarste straf tot nu toe is voor de Nederlander Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, een van de kopstukken uit de internationale drugswereld, die wel niet aanwezig is op het proces. Hij zit wellicht in Sierra Leone. Samen met de anderen hier zou hij verantwoordelijk zijn voor de invoer van 25 ton cocaïne, goed voor 3,5 miljard euro. Hij krijgt daarvoor 14 jaar gevangenis, dat is iets minder dan de 18 jaar die het parket had gevraagd, wellicht omdat de zaak zo lang heeft aangesleept. Andere kopstukken kregen straffen van 13, 12 en 9 jaar, plus honderdduizenden euro's boete, en ze verliezen ook miljoenen aan geld, huizen en andere bezittingen die ze met hun drugshandel verdiend hebben.
0: Op de grens tussen Albanië en Noord-Macedonië zijn de stoffelijke resten teruggevonden van een man van 72 uit Mortsel, die daar 2 jaar geleden vermist raakte tijdens een wandeling. De politie vond zijn lichaam afgelopen weekend op een helling. Mogelijk maakte hij een fatale val tijdens de laatste etappe van zijn trektocht. Het DNA-onderzoek loopt nog, maar via de unieke code van zijn gsm is het quasi zeker dat het om de vermiste man gaat. Ook zijn rugzak, tent, slaapzak, gsm en andere persoonlijke spullen zijn teruggevonden. Er zijn nu al duizenden mensen geëvacueerd voor de natuurbranden in Griekenland. Op Kreta worden veel mensen met boten weggehaald. Daar woeden moeilijk beheersbare branden, vertelt correspondent Bruno Tersago.
2: De ene in de buurt van Aia Galini, dat is een plaats waar ook veel Vlamingen op vakantie gaan. En daar is het vuur echt niet meer onder controle. Het front daar is ongeveer 16 kilometer lang. En er staat een hele sterke wind wat het blussen bemoeilijkt. De blusvliegtuigen en de blushelikopters kunnen niet altijd opstijgen.
0: In Japan zijn er nu al 30 doden geteld na de zware aardbeving van maandag. Onder het puin van een ingestorte papierfabriek zijn 8 lichamen gevonden en bij een ontploffing in een winkelcentrum zijn 5 mensen gestorven. Na de beving van maandag zijn er ook al meer dan 250 naschokken geweest. Het weer, eerst zon, met in het westen van het land hier en daar wat bewolking. In de loop van de dag meer wolken in het binnenland en kans op een onweersbui in het zuidoosten van het land. Temperaturen tot 23 graden aan zee. Op andere plaatsen kan het tot 32 graden worden. Morgen nog 29 graden met kans op enkele buien.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wauw, de grootste schommel van de wereld!
2: En een avonturenparcours!
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Nog steeds à volonté.
5: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
6: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Treft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
9: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
10: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Ik heb zin in iets zomers.
11: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
13: Gazpacho met meloen? Doen!
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Mannekes!
15: Bompie!
14: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
15: Wie?
14: Jammer!
15: Yay!
14: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
15: Ho! Ik kan niet.
14: Ik ook niet.
15: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
14: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
15: Wij klussen mee. Yay!
16: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
17: M&M Hits. Altijd de beste hits. Non-stop.

beide keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, toen zeker. En ver te houden van, moet toch genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: M&M hits.
4: Altijd de beste hits.
3: Non-stop.

0: twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Smartfoto.be.
2: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
6: Knaldi.
7: Bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro.

0: Er zijn straffen tot 14 jaar cel uitgesproken op het Costa-proces. De leden van 4 drugsbendes moeten ook honderdduizenden euro's boete betalen en verliezen ook tientallen miljoenen die ze met drugshandel hebben verdiend. Filip Heijmans, jij bent in Tongeren op het proces. Dat zijn toch serieuze straffen, hè?
1: Ja, dat is weliswaar wat minder dan het parket had gevraagd. Onder meer omdat de zaak zo lang heeft aangesleept. Maar toch, 14 jaar voor de Nederlander Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, een van de kopstukken van de internationale drugshandel. En iets lichtere straffen voor andere kopstukken. Dat komt samen voor 51 beklaagden op bijna 250 jaar gevangenis. Maar ook 5 miljoen euro aan boetes. En ze verliezen huizen, luxegoederen en meer dan 60 miljoen euro die ze hebben verdiend met grootschalige drugshandel. Tegen het vonnis is uiteraard nog beroep mogelijk.
0: Dankjewel, Filip. De boetes voor mensen die bouwen of verbouwen en waarvan hun woning niet energiezuinig genoeg is, worden gehalveerd. Dat is een beslissing van Vlaams minister van Energie, Melissa de Prater, en staat in het laatste nieuws. Tot nu moest je binnen de 6 jaar een attest indienen dat bewijst dat je woning voldoet aan de normen. Minister de Prater verlengt die termijn nu naar 7 jaar. De normen zijn belangrijk, maar de monsterboetes moeten eruit, zegt ze.
2: Het gaat over isolatie, het gaat over energetisch op orde zijn. Ook als later andere mensen die woning kopen, dan willen zij wel zeker zijn dat die woning op orde is. Dus het is wel belangrijk dat dat natuurlijk wordt gecontroleerd en dat daar ook een sanctie tegenover staat. Maar die sanctie was gewoon wel buitensporig hoog. Dus dat bedrag gaat omlaag, maar het is natuurlijk wel belangrijk dat mensen hun woning op orde brengen. Niet alleen voor toekomstige kopers, maar ook zeker voor henzelf.
0: De boetes liepen gemiddeld op tot 2.900 euro. In de haven van Gent woedt momenteel een brand in een recyclagebedrijf. Het vuur ontstond vanmorgen in een bergschroot en is nog niet onder controle. Er is veel rook die tot ver te zien is. Bewoners krijgen de raad om ramen en deuren gesloten te houden. En door de hittegolf in Zuid-Europa die maar blijft duren, woeden er intussen op verschillende plaatsen bos- en natuurbranden. In het noorden van Portugal is er een nieuwe brandhaard en ook in het zuiden van Turkije brandt het, net als op de Griekse eilanden Lesbos en Kreta. 3 brandweerlui zijn daar gestorven. Landgenoot Bruno Lippes verblijft momenteel op Kreta en moest door de branden zijn hotel verlaten.
3: Wij zagen de branden over de heuvel eigenlijk komen en wij werden toen verwittigd via pushberichten van de lokale overheid dat we dienden de regio te verlaten. Het overgrote deel van de mensen in ons hotel werden met de bus verder geëvacueerd en zij zijn dan naar de sportcentra gebracht.
0: In de regio rond Bordeaux in het zuiden van Frankrijk zijn ook grote branden, al zijn die nu wel onder controle en dat is ook zo voor de branden in de buurt van Madrid. Ook bij ons warm, het is zonnig bij 32 graden, morgen zon en wolken bij 30 graden. In het westen en de Ardennen wel kans op regen. En dit weekend opnieuw mooi zomerweer.
4: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop.

0: FM Hits.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: M&M hits. Altijd de beste hits. Non-stop.

0: Klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: M&M heet Life.

0: 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: M&M hits.
2: Altijd de beste hits.
1: Non-stop.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be. Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.

0: Er zijn straffen tot 14 jaar cel uitgesproken op het Costa-proces. De leden van 4 drugsbendes moeten ook honderdduizenden euro's boete betalen en verliezen ook tientallen miljoenen die ze met drugshandel hebben verdiend. Filip Heijmans, jij bent in Tongeren op het proces. Dat zijn toch serieuze straffen, lijkt me.
1: Ja, dat is weliswaar wat minder dan het parket had gevraagd. Onder meer omdat de zaak zo lang heeft aangesleept. Maar toch, 14 jaar voor de Nederlander Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, een van de kopstukken van de internationale drugshandel. En iets lichtere straffen voor andere kopstukken, dat komt samen voor 51 beklaagden op bijna 250 jaar gevangenis. Maar ook 5 miljoen euro aan boetes. En ze verliezen huizen, luxe goederen en meer dan 60 miljoen euro die ze hebben verdiend met grootschalige drugshandel. Tegen het vonnis is uiteraard nog beroep mogelijk.
0: Dankjewel, Filip.
2: De boetes die waren gewoon zeer, zeer hoog.
0: Je hoorde Melissa de Prater, Vlaams minister van Energie, en ze heeft het over de boetes voor bouwers of verbouwers van wie hun woning niet energiezuinig genoeg is. Tot nu moest je binnen de 6 jaar een attest indienen dat bewijst dat je woning voldoet aan de normen. Minister de Prater verlengt die termijn nu naar 7 jaar. De energienormen zijn belangrijk, maar de monsterboetes moeten eruit, zegt ze.
2: Er werd nu gerekend tot 25 euro per kubieke meter aan boete. Als iets niet op orde was, dat bedrag haal ik omlaag naar 10 euro per kubieke meter. Dat zorgt er natuurlijk voor dat die gigantische boetes, die van meer dan 20.000 euro, dat die eruit gaan en dat de boetes heel fors verlagen.
0: Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder moet op 10 september uitleg geven in het parlement over een geheime deal die ze sloot met de regionale luchthavens. De inspectie Financiën gaf meerdere keren een negatief advies over die overeenkomst. Oppositiepartijen Groen, Anders en Vlaams Belang vroegen een spoedzitting in de commissie Mobiliteit, maar die komt er dus pas na de zomer. En door de hittegolf in Zuid-Europa die maar blijft duren, woeden er intussen op verschillende plaatsen bos- en natuurbranden. In het noorden van Portugal is er een nieuwe brandhaard en ook in het zuiden van Turkije brandt het. Net als op de Griekse eilanden Lesbos en Kreta, 3 brandweerlui zijn daar gestorven. Landgenoot Bruno Lippes verblijft momenteel op Kreta en moest door de branden zijn hotel verlaten.
3: Wij zagen de branden over de heuvel eigenlijk komen en wij werden toen verwittigd via pushberichten van de lokale overheid dat we dienden de regio te verlaten. Het overgrote deel van de mensen in ons hotel werden met de bus verder geëvacueerd en zij zijn dan naar de sportcentra gebracht.
0: In de regio rond Bordeaux in het zuiden van Frankrijk zijn ook grote branden, al zijn die nu wel onder controle, en dat is ook zo voor de branden in de buurt van Madrid. Bij ons en zon en soms wolken met 32 graden. Morgen hetzelfde bij 30 graden. In het westen en de Ardennen wel kans op regen. En dit weekend mooie zomerweer.
4: Non-stop.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
4: M&M Hits. Altijd

0: Mannekes.
1: Bompie.
0: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
1: Wie?
0: Jamma.
1: Yay!
0: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
2: Ho! Ik kan niet.
3: Ik ook niet.
2: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
0: Dat is toch klussen?
3: Oh ja!
2: Wij klussen mee.
1: Yay!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Krevel. Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
6: Krevel. Leef beter. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
7: Wow, de grootste schommel van de wereld.
6: Parcours. Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
8: Bellewaerde!
6: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
9: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, graag iets Japandi.
11: Ibiza. Ruim.
12: Ja, niet te groot, hè.
10: Kleurrijk.
12: Ja, met veel beige.
9: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Treft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor

0: tot 7 uur. Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: M&M hits.
4: Altijd de beste hits.
3: Non-stop.
5: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: keukentje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Nog steeds à volonté.
4: This is a mosselle van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
5: M&M Hits.
6: Het is 2:00.
5: VRT Nieuws.
7: Er zijn straffen tot 14 jaar cel uitgesproken op het Costa-proces. 51 mensen zijn daar veroordeeld omdat ze lid waren van drugsbendes die op grote schaal cocaïne naar ons land smokkelden. Alles samen krijgen ze bijna 250 jaar gevangenis en dat is wel een stuk minder dan het parket had gevraagd. Daarnaast verliezen ze ook meer dan 60 miljoen euro die ze met de drugshandel hebben verdiend, zegt Luc de Cler van de rechtbank.
8: Er zijn 51 beklaagden veroordeeld en als je het dan in totaliteit bekijkt is er voor meer dan 5 miljoen euro aan boetes opgelegd door de rechtbank en is er ook voor meer dan 60 miljoen euro bijkomend verbeurd verklaard. Dat is bovenop tientallen onroerende goederen, luxe goederen, auto's die ook al in beslag genomen zijn. Dus het gaat inderdaad best over veel geld.
7: In de haven van Gent probeert de brandweer te voorkomen dat een brand in een recyclagebedrijf zich verder uitbreidt. Daarbij wordt een blusboot en drones ingezet. De brand is begonnen in een berg schrootafval, maar de oorzaak is nog niet bekend. Het vuur is nog niet onder controle en er is veel rook. Omwonenden krijgen de raad om de ramen en deuren gesloten te houden. Werknemers van omliggende bedrijven moeten ook binnen blijven. 4 op de 5 bedrijven die tweedehands auto's verkopen houden zich niet aan de wet. De transparantie bij de verkoop van tweedehands auto's blijft daardoor ondermaats, zeggen ze bij de overheidsdienst Economie die de controles uitvoerde.
9: Het is wel belangrijk om die cijfers juist te nuanceren. We richten ons op ondernemingen die op basis van een risicoanalyse geselecteerd worden. Bijvoorbeeld na meldingen van consumenten, eerdere inbreuken of onregelmatigheden in de gegevens van de carpas. Je kan die resultaten dus niet zomaar doortrekken naar de hele sector. Maar één ding is duidelijk, elke inbreuk is er één te veel, want de consument daarvan de slachtoffer is.
7: De meest voorkomende overtredingen hadden te maken met het verkoopscontract, de kilometerteller en de gegevens op de carpas. Zangeres Isabelle A. heeft borstkanker en zal een tijd lang niet meer optreden. Dat heeft ze via haar socials bekendgemaakt. Ze zal de nodige tijd en ruimte nemen om te herstellen. Isabelle A. was trouwens een van de 20 finalisten van VRT Zomerhit. Die muziekwedstrijd gaat nu verder met 19 finalisten. Zon en soms wolken met 32 graden. Morgen hetzelfde bij 30 graden. In het westen en de Ardennen wel kans op regen. En dit weekend mooi zomerweer.
5: Non-stop.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Mannekes,
3: Bumpy.
2: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
3: Wie?
2: Jamma.
3: Yay!
2: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Ho! Ik kan niet.
4: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
4: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
2: Dat is toch klussen?
4: Oh ja!
3: Wij klussen mee.
5: Yay! Gamma!
6: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: promo koken.
11: Ik heb zin in iets zomers.
9: Gazpacho met meloen, want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
11: Gazpacho met meloen, doen.
9: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Altijd de beste.

0: veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: M&M hits.
6: Altijd de beste hits.
5: Non-stop.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Mannekes!
5: Bompie!
4: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
5: Wie?
4: Jamma!
5: Yay!
4: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
6: Ho! Ik kan niet.
4: Ik ook niet.
6: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
4: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
6: Wij klussen mee.
5: Yay! Gamma!
7: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar

0: koken?
1: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Nog steeds al volonté.
4: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
5: M&M Hits.
6: Het is 3:00.
5: VRT Nieuws.
7: De zomersolden zijn maar matig verlopen. Winkels verkochten gemiddeld iets minder dan tijdens de solden van vorig jaar. Dat kwam vooral door het erg warme weer begin deze maand, maar de echte zomeritems deden het wel goed. Dat vertellen ze bij Unizo, dat samen met Mode Unie de bevraging organiseerde.
8: De hitte die we gezien hebben begin juli heeft de soldenverkoop zeker parten gespeeld, gezien de consument vooral op zoek was naar lichtere kledij. Ja, zijn de hoogzomeritems de deur uitgevlogen, maar zijn de zwaardere items zoals een jas, een broek en dergelijke wat langer blijven liggen in de winkels.
7: Er zijn straffen tot 14 jaar gevangenis uitgesproken op het grote Costa-drugsproces in Tongeren. 51 mensen zijn er veroordeeld omdat ze lid waren van drugsbendes die cocaïne naar ons land smokkelden. Maar het parket had wel zwaardere straffen gevraagd. Onder meer voor motorbendeleider Geert Frison, zegt zijn advocaat.
9: We moeten inderdaad vaststellen dat het Openbaar Ministerie zeer hoog had ingezet. Dat men voor onze cliënten absolute maximumstraf had geëist van 20 jaar. En we hebben vandaag kennis genomen van het vonnis dat is tussengekomen, waarbij er toch een aanzienlijke strafvermindering van maar liefst 7 jaar is opgelegd.
7: De familie van de vermiste wandelaar Mark Joris uit Mortsel is opgelucht dat zijn lichaam teruggevonden is. De man van 72 verdween 2 jaar geleden op de grens tussen Albanië en Noord-Macedonië. Afgelopen weekend is zijn lichaam teruggevonden, wellicht is hij gevallen tijdens een wandeltocht. Zijn dochter Tine is vooral opgelucht dat de onzekerheid weg is.
10: We hebben zelf ook zoveel afgezocht. Ja, dat doen de menselijke geest. Als je dan geen duidelijk bewijs hebt, dan blijft er precies toch een poortje openstaan van misschien is er toch nog kans dat hij nog leeft. En dat is nu toe en ik denk dat dat goed is.
7: In de buurt van Duinkerke in Frankrijk zijn 3 migranten gestorven tijdens een poging om het kanaal over te steken met een bootje. Ze zijn afgelopen nacht vertrokken, maar kwamen op zee in de problemen. Toen de reddingsdiensten deze ochtend bij de boot kwamen, waren de migranten bewusteloos. Reanimatie heeft niet meer geholpen. Zon en soms wolken met 32 graden. Morgen hetzelfde bij 30 graden. In het westen en de Ardennen dan wel kans op regen. En dit weekend mooi zomerweer.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Joehoe! Grijp de Swisssense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisssense.
3: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.

0: koken?
1: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: M&M Hits.
6: Altijd de beste hits.
5: Non-stop.

0: before you go, there's something I want you to have.
1: Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this...
2: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
3: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
5: Het is 4 uur.
6: VRT Nieuws.
7: De zomersolden zijn dit jaar matig verlopen. Winkels verkochten gemiddeld iets minder dan tijdens de solden vorig jaar. Dat kwam vooral door het erg warme weer begin deze maand, zegt Giel van Unizo, dat samen met ModeUnie de bevraging heeft georganiseerd.
8: De Bermuda's en de t-shirten zijn de deur uitgevlogen, maar de lange broeken, jassen en dergelijke, ja, die zijn wat meer blijven hangen. En dat zijn nu net de stukken die iets meer omzet brengen dan een t-shirt en een korte broek. En daartegenover staat dan zwemgoed, strandkledij, dat vooral in lingerie winkels verkocht is, dan zien we daar wel betere resultaten.
7: De vrouw die stage liep bij het NAVO-hoofdkwartier in Bergen tekent beroep aan tegen haar voorlopige hechtenis. De vrouw, die Canadese nationaliteit heeft en van Chinese afkomst is, werd vorige vrijdag gearresteerd op verdenking van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. De veiligheidsdiensten van het militaire hoofdkwartier van de NAVO merkten verdacht gedrag op en sloegen alarm. Binnen 2 weken is er een uitspraak over haar beroep. Afgelopen nacht zijn 3 Brusselse politieagenten licht gewond geraakt bij rellen met supporters van de Zweedse voetbalclub Hammarby. Rond middernacht verzamelden zich ongeveer 200 supporters aan het Beursplein in Brussel. Ze staken Bengaals vuur aan en bekogelden de politie met projectielen. De politie dreef de relschoppers uiteen met traangas. Vanavond speelt Hammarby tegen Anderlecht in de 3e voorronde van de Europa League. En aan de kust zijn er alsmaar minder go-kartverhuurders. Langs de hele kust waren vroeger nog 70 verhuurders, nu zijn dat er nog maar 46. Maar de jarenlange traditie van go-karts aan zee is niet in gevaar, vertelt Ellen van Westtoer.
9: Er zijn een aantal ondernemers waarvan we weten dat die concurrenten hebben overgenomen en dat eigenlijk het aanbod aan karretjes op die plekken dan groter geworden is. Dus wij wanhopen zeker niet. Het is een bloeiende business die een zeer mooi deel uitmaakt van beleving aan de Belgische kust.
7: Vandaag zon en soms wolken met 32 graden. Morgen hetzelfde bij 30 graden. In het westen en de Ardennen wel kans op regen. En dit weekend mooi zomerweer.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
2: Go Yellow!
3: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
4: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Krevel.
6: Nog 2 dagen om te profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
5: Krevel, leef beter.
7: Mannekes.
8: Bompi.
7: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
8: Wie?
7: Jammer.
8: Yay!
7: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
8: Ho! Ik kan niet.
7: Ik ook niet.
8: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
7: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
8: Wij klussen mee.
9: Yay! Gamma!
10: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
12: Het zijn de laatste soldendagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
13: M&M Hits. Altijd de beste hits. Non-stop.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboeklaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wow, de grootste schommel van de wereld.
0: Parcours. Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark. Deze week kom je bij Spar voor...
6: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Treft Platinum Vaatwascaps Gigapak

0: Koken?
1: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: M&M Hits.
6: Het is 5 uur.
5: VRT Nieuws.
7: Het aantal buitenlandse verdwijningen neemt toe. Dat zeggen ze bij de zelfvermiste personen nadat vandaag in het nieuws kwam dat het lichaam van een man uit Mortsel is teruggevonden in Albanië. En dat bijna 2 jaar nadat hij verdween tijdens een trektocht. Wellicht maakte de man een fatale val tijdens zijn wandeling. En zo'n soort verhalen komen steeds vaker voor, zegt Gerry van Loek van de zelfvermiste personen.
8: De wereld is een dorp geworden en dat zien we wel. Want we zien natuurlijk het aantal verdwijningen van Belgen in het buitenland neemt toe. Waar dat wij 10 jaar geleden bij de cel ja, misschien één keer per week, als het al zo veel was, werden we geconfronteerd met een verdwijning van een Belg in het buitenland. Dan gaat er nu geen week voorbij dat we een verdwijning hebben.
7: Er wordt een druk verkeersweekend verwacht. Daarom raadt verkeersorganisatie VAB af om zaterdag te vertrekken met de auto richting het zuiden. In de plaats kan je beter morgen vroeg of zondag vertrekken.
9: Wie kan vertrekt bijvoorbeeld vrijdagmorgen. En als dat niet lukt, verplaats misschien uw vertrek naar zondag. Want wanneer je zaterdagmorgen gaat vertrekken of misschien een vrijdagavond, gaat geheid in de file komen, uw reistraject gaat langer worden, uw verbruik gaat torenhoog zijn.
7: Aan de kust zijn er alsmaar minder go-kart-verhuurders. Langs de hele kust waren vroeger nog 70 verhuurders, nu zijn dat er nog maar 46. Maar de jarenlange traditie van go-karts aan zee is niet in gevaar, vertelt Ellen van Westtoer.
10: Er zijn een aantal ondernemers waarvan we weten dat die concurrenten hebben overgenomen en dat eigenlijk het aanbod aan karretjes op die plekken dan groter geworden is. Dus wij wanhopen zeker niet. Het is een bloeiende business die een zeer mooi deel uitmaakt van beleving aan de Belgische kust.
7: In de Spaanse enclave Ceuta, vlakbij Marokko, zijn de voorbije dagen meer dan 1500 migranten aangekomen. De regionale autoriteiten spreken van een humanitaire noodsituatie. De opvangcentra zijn vol en er kunnen geen nieuwe mensen meer worden opgevangen. Beelden van lokale televisiezenders tonen hoe tientallen mannen en tieners vanuit Marokko naar de kust zwemmen. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken reist morgen naar Ceuta om de situatie ter plaatse op te volgen. En ook in Engeland is er een gelijkaardige problematiek. Er steken veel migranten het kanaal over naar Engeland. Gisteren waren het er 752 en dat is het hoogste cijfer sinds begin dit jaar. In 9 bootjes maakten ze de gevaarlijke oversteek. Het vorige dagrecord van dit jaar was op 15 juni. Toen kwamen 710 mensen aan in Engeland. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij 30 graden. Er is wel wat kans op regen. Dit weekend krijgen we mooi zomerweer.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest. Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
2: Altijd de beste hits, non-stop.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde. Wow.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto

0: saucepuzzen en frietjes voor maar 18,99 €. Lunch Garden.
1: Krevel.
0: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
1: Krevel. Leef beter. Deze week kom je bij Spar voor...
2: Allee zeg, 1+1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Koolruitgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: M&M Hits.
4: Altijd de beste hits.
3: Non-stop.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latteco espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in iets zomers.
3: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
5: Gazpacho met meloen. Doen.
3: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon.

0: De Europese voetbalbond UEFA gaat fors in tegen FIFA. Meer specifiek, de Europese landen zullen het WK voetbal boycotten als Gianni Infantino, dat is de voorzitter van FIFA, doorgaat met zijn plannen om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Hermien van Beveren, dat is wel een heel erg duidelijke boodschap, hè?
1: Ja, heel duidelijk. En de beslissing is ook unaniem genomen door de 55 leden van de UEFA, waaronder dus ook België. De Europese landen zullen competities van de Wereldvoetbalbond FIFA boycotten. En dan gaat het om het WK voetbal, maar ook het WK voor vrouwen en voor clubteams. En zo maakt de UEFA een stevige vuist tegen de FIFA en voorzitter Gianni Infantino. Die heeft het plan om een deel van het WK voetbal te verkopen en om privé-investeerders toe te laten. Maar heel wat landen vrezen dat zo het voetbal volledig ondergeschikt kan geraken aan winst maken.
0: Dat is duidelijk. Dankjewel, Hermien. Het aantal buitenlandse verdwijningen neemt toe. Dat zeggen ze bij de cel vermiste personen nadat het vandaag in het nieuws kwam dat het lichaam van een man uit Mortsel is teruggevonden in Albanië. En dat bijna 2 jaar nadat hij verdween tijdens een trektocht. Wellicht maakte hij een fatale val tijdens zijn wandeling. En zo'n soort verhalen komen steeds vaker voor.
2: Vroeger waren de trektochten in het buitenland op verre bestemmingen voor de Happy Few. Waar dat we vandaag zien dat jongeren soms vertrekken met hun backpack. Dus het is veel bereikbaarder geworden voor een heel aantal mensen. Als je naar afgelegen gebied gaat en je gaat daar trekken, bereid u goed voor. Deel uw locaties al op voorhand, deel je reisplan en hou regelmatig contact.
0: Er wordt een druk verkeersweekend verwacht. Daarom raadt verkeersorganisatie VAB af om zaterdag te vertrekken met de auto richting het zuiden. In de plaats kan je beter morgen vroeg of zondag vertrekken.
3: Wie kan vertrekt bijvoorbeeld vrijdagmorgen. En als dat niet lukt, verplaats misschien uw vertrek naar zondag. Want wanneer je zaterdagmorgen gaat vertrekken of misschien een vrijdagavond, je gaat geheid in de file komen, uw reistraject gaat langer worden, uw verbruik gaat torenhoog zijn.
0: Het is in Antwerpen uitzonderlijk druk aan de cruise terminal. Dat komt door de lage waterstand op de Rijn. Riviercruises moeten daardoor andere routes nemen, onder meer langs Antwerpen. En dat betekent dus een heel aantal extra schepen die aanmeren, zegt stadshavenmeester Werner Wijs.
4: Dus normaal gezien in juli, augustus zitten we op een aantal rond de 150. En vandaag zitten we eigenlijk al op 85 extra lichtplaatsen voor riviercruiseschepen dat we toegekend hebben. Ook heel belangrijk, sommige riviercruiseschepen blijven langer in Antwerpen. Omdat ze inderdaad ook hun vaartprogramma moeten aanpassen, waardoor ze langer verblijven in Antwerpen om dan hun vaarroute verder te zetten richting Nederland.
0: En dan nog wat sport. Wout van Aert is tweede geëindigd in de tweede rit van de Ronde van Denemarken. In een massasprint moest hij nip de duimen leggen voor de Australiër Jensen Plowright. Ton Aerts was derde. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij 30 graden. Er is wel kans op wat regen. Dit weekend krijgen we mooi zomerweer.
5: Non-stop.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest. Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: M&M Hits. Altijd de beste hits, non-stop.

0: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Criss Cross Amsterdam. My oh my.

0: Amerikanen.
1: Ik ook niet.
0: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
1: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
2: Dat is toch klussen?
1: Oh ja!
0: Wij klussen mee!
3: Yay!
4: Nu zondag is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
6: Wow, de grootste schommel van de wereld.
7: En een avonturenparcours.
5: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
8: Bellewaerde!
5: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
9: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
10: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: M&M hits.
12: Altijd de beste hits.
11: Non-stop.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
2: Manutan, Manutan.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Manutan, Manutan.
1: Bestel op manutan.be.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.

0: De Europese voetbalbond UEFA gaat fors in tegen FIFA. Meer specifiek, de Europese landen zullen het WK voetbal boycotten als Gianni Infantino, de voorzitter van FIFA, doorgaat met zijn plannen om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Hermien van Beveren, dat is een heel duidelijke boodschap.
1: Ja, heel duidelijk. En de beslissing is ook unaniem genomen door de 55 leden van de UEFA, waaronder dus ook België. De Europese landen zullen competities van de Wereldvoetbalbond FIFA boycotten. En dan gaat het om het WK-voetbal, maar ook het WK voor vrouwen en voor clubteams. En zo maakt de UEFA een stevige vuist tegen de FIFA en voorzitter Gianni Infantino. Die heeft het plan om een deel van het WK-voetbal te verkopen en om privé-investeerders toe te laten. Maar heel wat landen vrezen dat zo het voetbal volledig ondergeschikt kan geraken aan winst maken.
0: Dankjewel, Hermien. Het water in de Rijn in Nederland staat lager dan ooit. Op sommige plaatsen is het water slechts 6 meter diep en ook in Duitsland staat de rivier erg laag. Riviercruises moeten daardoor andere routes nemen, onder meer langs Antwerpen, waar het nu uitzonderlijk druk is aan de cruise terminal. Het gebeurt trouwens steeds vaker dat routes moeten veranderd worden, zegt kapitein Jeroen Verhagen van de Rijn Melody.
2: Het gebeurt eigenlijk veel meer dan vroeger. Vroeger konden we zeggen, eens in de 10, 15 jaar, zo laag water. We zijn nu weer de nieuwe records gebroken in helaas het laagte van het water. 2018, 2022 en nu 2026. Het is bijna een ritme aan het worden. Om de 4 jaar hebben we zo laag water. We hebben er wel ervaring mee, helaas.
0: In Gaza zijn opnieuw Palestijnen gedood door het Israëlische leger. Zeker 4 Palestijnen, onder wie ook 2 kinderen, zijn omgekomen. Een 8-jarig meisje stierf bij een helikopteraanval op de tent van haar familie. En ook bij een andere luchtaanval op een vluchtelingenkamp kwam een kind om het leven. Het Israëlische leger zegt dat ze de aanvallen deden op terroristische infrastructuur van Hamas. Sinds het staakt het vuren van oktober 2025 zijn al zeker meer dan 1200 Palestijnen gestorven. En dan nog sport. Wout van Aert heeft nu toch de tweede rit in de Ronde van Denemarken gewonnen. Van Aert werd eerst als tweede gezien in een massasprint na de Australiër Jensen Plowride. Maar de fotofinish deed iedereen twijfelen en ook de jury, want ongeveer 20 minuten na de aankomst werd Van Aert alsnog als winnaar uitgeroepen liever. Gisteren won hij ook al de eerste etappe in de Ronde van Denemarken, 2-2 dus. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij 30 graden. Er is wel kans op wat regen. Dit weekend krijgen we mooi zomerweer. M&M Hits.
3: Altijd de beste hits non-stop.

0: Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
2: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: M&M Hits. Altijd.

0: 8 uur, goedavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Tegen 1 september al moeten alle deelsteps en deelfietsen weg uit Brussel. Die beslissing komt er na een arrest van de Raad van State, waarin de vergunningen van de 3 private aanbieders in Brussel worden vernietigd. De klacht kwam van een 4e bedrijf, omdat er fouten zouden zitten in de vergunningen, en dat is nu bevestigd. Brussel had al beslist om vanaf 2027 alle deelsteps te verbieden. Dat wordt nu dus 4 maanden vroeger, zegt Steven Vieres van Brussel Mobiliteit.
1: We gaan nu in een officiële brief aan alle operatoren melden dat voertuigen moeten verwijderd worden van de openbare ruimte. Gezien de zomervakantie en zo en de operationele moeilijkheden geven we dan nog tot 1 september dat de voertuigen van de openbare ruimte verdwenen zouden moeten zijn.
0: Ja, het gaat om tienduizenden gebruikers en miljoenen ritten. Midden augustus komt er wel nieuw overleg tussen de bedrijven en het gewest. De deelfietsen van Brussel zelf blijven wel. In Ravels in de Antwerpse Kempen is vanmiddag een arbeider omgekomen bij een ongeval met een vrachtwagen die GFT-containers schoonmaakt. Tijdens het reinigen kwam de man van 51 klem te zitten tussen de klep van de wagen en hij kon niet meer op de noodknop duwen, hij overleed ter plaatse. Het arbeidsauditoraat zal de precieze omstandigheden onderzoeken. Het natuurhulpcentrum in Oudsbergen in Limburg bestaat 50 jaar. Het centrum vangt nu elk jaar zowat 10.000 dieren op, met de hulp van 170 vrijwilligers en 20 vaste medewerkers. En ook dit jubileumjaar is bijzonder intensief, zegt oprichter Sil Jansen.
2: Het gaat goed, maar het is pokkendruk. Vorig jaar was al een recordjaar. En dit jaar in dezelfde periode, tot nu, zitten we met meer dan 600 dieren meer. Dus ons grootste probleem blijft voldoende ruimte hebben om al die dieren te zetten. Dus we zijn constant aan het kijken om uit te breiden.
0: De Oekraïnse ambassade in Brussel eist dat een Russische kunstenares zaterdag niet mag optreden tijdens Museumnacht in Antwerpen. Daria Patrikeyeva brengt in de Sint-Jacobskerk een dansvoorstelling. De vrouw zou banden hebben met Russische beleidsmakers en zou de oorlog in Oekraïne nooit hebben veroordeeld. De stad Antwerpen zegt dat de artieste niet geschrapt zal worden. Dat gebeurt alleen bij haatspraak, discriminatie of een oproep tot geweld, klinkt het. En Spanje gaat 60 militairen sturen naar de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Dat meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken zo net. De militairen moeten de lokale politie helpen die het enorme aantal migranten daar niet meer aan kan. Ceuta ligt in Marokko, maar is Spaans en dus Europees grondgebied. De voorbije dagen zijn er al ruim 1500 migranten al zwemmend toegekomen. De opvangcentra zitten vol. De regionale autoriteiten spreken van een humanitaire noodsituatie. Het weer vanavond nog kans op een bui in het oosten. Vannacht rustig en droog weer en tot 19 graden. Morgen krijgen we zon en wolken. Lokaal kans op enkele buien, vooral in het westen en Dardennen. Temperaturen tot 30 graden in de Kempen en 22 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
3: Altijd de beste hits non-stop.

0: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn 9 migranten omgekomen, dat meldt de Spaanse regering vanavond. De stad Ceuta ligt in Marokko op het uiterste puntje van Noord-Afrika aan de Middellandse Zee, maar het is Spaans en dus Europees grondgebied. De voorbije dagen zijn al ruim 1500 migranten Ceuta binnengedrongen, vaak al zwemmend vanuit Marokko. En de 9 lichamen zijn in het water gevonden. De opvangcentra zitten er vol. De regionale autoriteiten spreken van een humanitaire noodsituatie. De Spaanse regering heeft nu beslist om 60 militairen te sturen. Zij moeten de lokale politie helpen om de grenzen te bewaken. Tegen 1 september al moeten alle deelsteps en deelfietsen van bedrijven weg uit Brussel. Die beslissing komt er na een arrest van de Raad van State, waarin de vergunningen van de 3 aanbieders in Brussel worden vernietigd omdat er fouten in zitten. Midden augustus komt er nieuw overleg tussen de bedrijven en het gewest, maar intussen moeten alle fietsen en steps weggehaald worden. Otto Cartrice van aanbieder Voy is daar niet over te spreken.
1: Wij hebben een vloot van 2500 voertuigen hier in Brussel. Dat is toch wel heel wat. Dit maakt het allemaal heel onzeker. Dit is voor ons ook echt een goede periode, een drukke periode normaal gezien. Dus dat zijn tienduizenden gebruikers die ons dagelijks gebruiken. Die dagelijks ritme met ons maken, door de stad bewegen, die dat nu niet meer kunnen. En eigenlijk door een fout van de overheid, door een fout van de minister.
0: En Brussel had al beslist om vanaf 2027, januari dus, alle deelsteps te verbieden. Dat wordt nu 4 maanden vroeger. De Oekraïense ambassade in Brussel eist dat een Russische kunstenares zaterdag niet mag optreden tijdens museumnacht in Antwerpen. Daria Patrikeeva brengt in de Sint-Jacobskerk dan een dansvoorstelling. Maar de vrouw zou banden hebben met Russische beleidsmakers en zou de oorlog in Oekraïne nooit hebben veroordeeld. De stad Antwerpen reageert dat de artiesten niet geschrapt wordt. Dat gebeurt alleen bij haatspraak, discriminatie of een oproep tot geweld klinkt. Sport: in de tweede voorronde van de Europa League speelt Anderlecht tegen het Zweedse Hammarby. De heenmatch in Zweden is geëindigd op 1-1. Bert Sterks, hoe doet Anderlecht het in de eerste helft?
2: Niet best, want 0-1 voor Hammarby. En die 0-1 stond er al vroeg in de wedstrijd. Na amper 2 minuten trapte Lind tegen de paal. En in de herneming was er Paulus Abraham die moedersiel alleen kon binnentikken. Niemand van de Anderlecht-verdediging was al wakker genoeg om te reageren. En dus de vroege achterstand en problemen voor de Brusselaars. En het had nog erger kunnen zijn als Lind zelf had gescoord. Hij trapte een goede bal met rechts net naast het doel van Colin Kosemans. Eindelijk is er nu ook wat reactie in de voorbije minuten van de thuisploeg. Met een kopbal van Biancone die tegen de paal ging op een vrije trap van Onyaseke. Dus eindelijk wat meer durf. Geloof in eigen kunnen bij Anderlecht. Dat moet reageren en moet scoren. Want met 0-1 moet zak Anderlecht naar de
0: Bundesliga. Dank je, Bert. Het weer vanavond: kans op een bui in het oosten. Vannacht rustig en droog weer en tot 19 graden. Morgen zon en wolken met lokaal kans op enkele buien. Vooral in het westen en Dardennen. Temperaturen tot 30 graden in de Kempen en 22 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. In de poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn vandaag 9 migranten omgekomen, dat meldt de Spaanse regering. De stad Ceuta ligt op het uiterste puntje van Noord-Afrika, net boven Marokko aan de Middellandse Zee. Het is Spaans en dus Europees grondgebied. Helene van der Beken, wat is daar aan de hand?
1: Vermoedelijk zijn die mensen verdronken terwijl ze vanuit Marokko naar Ceuta probeerden te zwemmen om zo dus Spaans en Europees grondgebied te bereiken. De afgelopen dagen zijn al zeker 1500 mensen de exclave binnengeraakt. Zoals ook deze jongeman, die blij is dat hij er wel geraakt is, zwemmend langs de rotsen.
2: We're happy to be here. It's been a very tough experience to go from the ocean. The police officers tried to stop us, but our determination, we could came here.
1: Het was zwaar, zegt hij dus, en de politie probeerde hem tegen te houden, maar die slaagt er niet meer in om de massale toestroom te stoppen. Ook over land trouwens, want honderden migranten zijn langs een grenshek ook al binnengedrongen. De opvangcentra daar in Ceuta zitten intussen vol. Veel mensen slapen op straat en aan de Marokkaanse kant van de grens staan duizenden mensen nog te wachten. De Spaanse regering gaat nu tientallen militairen sturen om de grenzen te helpen bewaken en ook de Europese Unie heeft hulp beloofd.
0: Dank je, Helene. Tegen 1 september al moeten alle deelsteps en deelfietsen van bedrijven weg uit Brussel. Die beslissing komt erna een arrest van de Raad van State, waarin de vergunningen van de 3 aanbieders in Brussel worden vernietigd omdat er fouten in zitten. Midden augustus komt er nieuw overleg tussen de bedrijven en het gewest, maar intussen moeten alle fietsen en steps weggehaald worden. Otto Kartrisse van aanbieder Voy is daar niet over te spreken.
3: We hebben een vloot van 2500 voertuigen hier in Brussel. Dat is toch wel heel wat. Dit maakt het allemaal heel onzeker. Dit is voor ons ook echt de goede periode, een drukke periode normaal gezien. Dus dat zijn tienduizenden gebruikers die ons dagelijks gebruiken. Die dagelijks ritme met ons maken, door de stad bewegen, die dat nu niet meer kunnen. En eigenlijk door een fout van de overheid, door een fout van de minister.
0: En Brussel had al beslist om vanaf 2027 alle deelsteps te verbieden. Dat wordt nu dus 4 maanden vroeger. Ook de CONCACAF heeft het plan van FIFA-baas Gianni Infantino om het WK-voetbal te commercialiseren afgewezen. De CONCACAF is de unie van 41 federaties in Noord-Amerika en de Caraïbe. Ze zegt die bezorgd te zijn over het voorstel van Infantino om aandelen te verkopen aan privé-investeerders. Eerder vandaag had de Europese Bond UEFA al laten weten dat de Europese landen het WK zullen boycotten als dat plan realiteit wordt. In de tweede voorronde van de Europa League voetbal speelt Anderlecht tegen het Zweedse Hammarby. De heenmatch in Zweden was op 1-1 geëindigd. Bert Serks, we gaan richting het einde van de terugwedstrijd. Hoe staat het daar?
4: Hier is het ook 1-1 nu, dus mogelijk verlengingen in de maak in deze terugwedstrijd. Anderlecht speelt overigens veel beter in de tweede helft nadat het in de eerste echt mak voor de dag kwam en al na 2 minuten op achterstand stond na een doelpunt van Abraham tegenover een slapende Anderlecht-defensie. En Anderlecht kwam nog een paar keer goed weg in de eerste helft, maar kopte zelf ook tegen de paal via Biancone. In de tweede helft is het al Anderlecht wat de klok slaat met een snelle gelijkmaker van Sikan. En daarna ook nog kansen voor Svetkovic, Onyaseke en Mamar. Maar dat tweede verlossende doelpunt is er voorlopig niet gekomen. Een kwartier nog te voetballen. 1-1 in Anderlecht. Hammarby.
0: Dank je, Bert. Het weer vannacht rustig en droog en tot 19 graden. Morgen krijgen we zon en wolken. Lokaal kans op enkele buien, vooral in het westen en Dardenne. Temperaturen tot 30 graden in de Kempen en 22 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In de poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn vandaag al zeker 9 migranten omgekomen. De stad Ceuta ligt op het uiterste puntje van Noord-Afrika, net boven Marokko aan de Middellandse Zee. En het is Spaans en dus Europees grondgebied. Vermoedelijk zijn de 9 verdronken terwijl ze vanuit Marokko naar daar probeerden te zwemmen. De afgelopen dagen zijn al zeker 1500 mensen de exclave wel binnengeraakt. Zoals deze jongeman die blij is, zwemmend langs de rotsen, liever is het gelukt.
1: We're happy to be here. It's been a very tough experience to go from the ocean. The police officers tried to stop us, but our determination, we could came here.
0: Het was waar, zegt hij, maar hij was vastberaden en de politie slaagt er niet meer in om de massale toestroom te stoppen. Via het water, maar ook over het land, over een grenshek. De opvangcentra in Ceuta zitten intussen overvol. Veel mensen slapen op straat en aan de Marokkaanse kant van de grens staan duizenden mensen te wachten. De Spaanse regering gaat nu tientallen militairen sturen om de grenzen te bewaken. Morgen gaat premier Sanchez naar Ceuta. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Anderlecht won met 3-1 van het Zweedse Hammarby nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Bert Sterks.
2: De kwalificatie is binnen voor Anderlecht verdiend op basis van een supersterke tweede helft waarin Hammarby voortdurend met de rug tegen de muur stond. Nochtans begon de thuisploeg in slaapmodus. Na 2 minuten al was het 0-1. Abraham scoorde. Anderlecht verdedigde ronduit zwak. En zonder doelman Kozemans had het nog erger kunnen zijn. Al kopte Biancone aan de overzijde ook wel tegen de paal. Na de rust gingen alle remmen los. Anderlecht voetbalde met enthousiasme en flair en kreeg het publiek mee. De doelpunten volgden snel. Sikan maakte gelijk. Invallers Svetkovic en De Greef maakten het af. Verdiend 3-1. Anderlecht kon bekoren in de tweede helft. De tegenstander in de volgende ronde is PAOK uit Griekenland.
0: En in de tweede voorronde van de Conference League speelt AA Gent tegen het Oekraïense Tcherkasy. Tom Boudewijl, jij volgt het. Is het daar al afgelopen?
3: Nee, het is nog niet afgelopen. Geen doelpunten na 90 minuten. Geen doelpunten na 120 minuten. Dus beide ploegen maken zich nu op voor de strafschoppen. Want in de heenwedstrijd vorige week geen enkel doelpunt. En ook in deze wedstrijd geen enkel doelpunt met een beperkt aantal kansen. Het was eigenlijk een dramatische wedstrijd die op 0-0 moest eindigen. Dus AA Gent moet het nu doen via de strafschoppen en rekenen op de penalty killer. Davy Roef.
0: Dank je, Tom. Het weer vannacht rustig en droog en tot 19 graden. Morgen zon en wolken met lokaal kans op enkele buien. Vooral in het westen en de Ardennen. Temperaturen tot 30 graden in de Kempen en 22 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Er is nu al sprake van 15 dode migranten die vandaag hebben geprobeerd om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. De stad ligt op het uiterste puntje van Noord-Afrika, net boven Marokko aan de Middellandse Zee, en is Spaans en dus Europees grondgebied. Vermoedelijk zijn de migranten verdronken toen ze vanuit Marokko naar Ceuta probeerden te zwemmen. De afgelopen dagen zijn al zeker 1500 mensen de exclave wel binnengeraakt, via land, over een hek of via het water langs de rotsen, zoals deze jongeman.
1: We're happy to be here. It's been a very tough experience to go from the ocean. The police officers tried to stop us, but our determination, we could came here.
0: Het was zwaar, zegt hij, maar hij was vastberaden en de politie slaagt er niet meer in om de massale toestroom te stoppen. En de opvangcentra in Ceuta zitten intussen overvol. Veel mensen slapen er op straat. En aan de Marokkaanse kant van de grens staan duizenden mensen te wachten. De Spaanse regering stuurt intussen tientallen militairen om de grenzen te helpen bewaken. En morgen gaat ook premier Sanchez naar Ceuta. De grensovergang tussen Marokko en Melilla, de andere Spaanse exclave, is gesloten. In de Donau in Bulgarije zijn eeuwenoude resten opgedoken van een mammoet. Dat komt door het historisch lage waterpeil van de rivier. Het was een bewoner van een dorp in het noorden van het land aan de grens met Roemenië die de ontdekking deed. Hij waarschuwde een museum dat meteen experts stuurde. En die hebben tot nu toe slagtanden, een onderkaak, een schouderblad en ribben gevonden. Mogelijk ligt er een volledig skelet onder de grond, wellicht van een wolharige mammoet. Ook de CONCACAF heeft nu het plan van FIFA-baas Gianni Infantino om het WK voetbal te commercialiseren afgewezen. De CONCACAF is de unie van 41 voetbalfederaties in Noord-Amerika en de Caraïbe. Ze zegt die bezorgd te zijn over het voorstel van Infantino om aandelen te verkopen aan privé-investeerders. Eerder had de Europese bond UEFA al laten weten dat de Europese landen het WK zullen boycotten als het plan realiteit wordt. In de Conference League voetbal gaat AA Gent naar de volgende ronde. Het had wel strafschoppen nodig tegen Cherkasy uit Oekraïne. Tom Boudeweel.
2: Het was de moeilijkste weg naar de volgende ronde via strafschoppen. Na een moeilijke dubbele confrontatie met een stabiel Cherkasy. Scoren lukte niet voor Gent, daarvoor speelde het niet goed genoeg. Maar het incasseerde ook geen doelpunt in beide duels. Penalties dus. Roef pakte er eentje en een tweede vloog tegen de lat. Gent miste niet, won met 4-2 en mag zich in de derde ronde opmaken voor een duel tegen IFK Göteborg uit Zweden. Maar dat de Buffalo's nog veel werk hebben, dat is zeker.
0: En ook Anderlecht kon winnen. Het mag naar de derde voorronde van de Europa League. Het won met 3-1 van het Zweedse Hammarby. De één match was op 1-1 geëindigd. Bert Sterks.
3: De kwalificatie is binnen voor Anderlecht verdiend op basis van een supersterke tweede helft waarin Hammarby voortdurend met de rug tegen de muur stond. Nochtans begon de thuisploeg in slaapmodus. Na 2 minuten al was het 0-1. Abraham scoorde. Anderlecht verdedigde ronduit zwak. En zonder doelman Kozemans had het nog erger kunnen zijn. Al kopte Biancone aan de overzijde ook wel tegen de paal. Na de rust gingen alle remmen los. Anderlecht voetbalde met enthousiasme en flair en kreeg het publiek mee. De doelpunten volgden snel. Sikan maakte gelijk. Invallers Svetkovic en De Greef maakten het af. Verdiend 3-1. Anderlecht kon bekoren in de tweede helft. De tegenstander in de volgende ronde is PAOK uit Griekenland.
0: Het weer vannacht rustig en droog en tot 19 graden. Morgen zon en wolken. Lokaal kans op enkele buien, vooral in het westen en Dardenne. Temperaturen tot 30 graden in de Kempen en 22 aan zee. Zo, donderdag 30 juli zit erop. Een goede nacht.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De toestand in de Spaanse exclave Ceuta veroorzaakt ook spanningen tussen Italië en Spanje. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege de onregelmatige en ongecontroleerde immigratie. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken veroordeelde die ongepaste verklaring en zei Europese solidariteit en geen partijpolitieke demagogie te verwachten van een bondgenoot. Gisteren staken honderden mensen vanuit Marokko de grens met Ceuta over. 15 migranten kwamen om toen ze de exclave in Noord-Afrika zwemmend probeerden te bereiken. De afgelopen dagen zijn volgens de Spaanse autoriteiten meer dan 1500 migranten aangekomen in het Spaanse gebied. De door de mens veroorzaakte klimaatverandering heeft de kans op extreem weer, waarin bosbranden goed gedijen, sterk verhoogd. In Spanje is die kans 20 keer zo groot geworden, in Frankrijk 2 keer zo groot. Dat blijkt uit een analyse van World Weather Attribution. Dat onderzoek gaat na of en in welke mate bepaalde weerfenomenen te maken hebben met klimaatverandering. De bosbranden die nu plaatsvinden in Zuid-Europa zijn niet zomaar pech, klinkt het in het rapport, maar duidelijk het resultaat van steeds ernstiger wordende gevolgen van door de mens veroorzaakte opwarming. Aan het surfstrand Bastion in Kinrooi geldt een algemeen zwemverbod. In het water zijn giftige blauwalgen vastgesteld. Dat blijkt uit een controle van het agentschap Zorg en Gezondheid. De bacterie kan schadelijk zijn bij contact en gezondheidsproblemen veroorzaken. Ook andere wateractiviteiten worden er daarom afgeraden. Blauwalgen zijn dus eigenlijk een bacterie en ze vormen steeds vaker een probleem in de zomer. Ze gedijen goed in warm water en ze voeden zich met mest en andere afvalstoffen in het water. Zowel de hitte als watervervuiling heeft dus een impact. En ook op heel wat andere plaatsen in Vlaanderen zijn er recreatieverboden door blauwalg. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Anderlecht won met 3-1 van het Zweedse Hammarby nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Anderlecht begon niet goed aan de wedstrijd en kwam al in de derde minuut op achterstand. Maar de gelijkmaker meteen na de rust gaf Anderlecht vleugels. Het publiek heeft mee het verschil gemaakt, zegt Ali Mamar.
1: Het begon slecht aan de wedstrijd, maar ik denk dat de reactie het belangrijkste is in deze soort wedstrijd. En zeker met het publiek die ons altijd steunt. Dus dat was, het publiek heeft vandaag een grote rol gespeeld in onze overwinning.
0: In de Conference League gaat Agent door naar de volgende ronde. Het had strafschoppen nodig tegen het Oekraïnse Cherkasy. Vannacht rustig, droog ook en minimaal rond 19 graden. Straks krijgen we zon en wolken, lokaal kans op enkele buien, vooral in het westen en in de Ardennen. En temperaturen gaan tot 30 graden in de Kempen, 22 graden aan zee. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je in de app van VRT Nieuws.
2: M&M Hits.
3: Altijd de beste hits non-stop.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Er is 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is binnen de door hem opgerichte Vredesraad over de volledige ontwapening van de extremistische Palestijnse organisatie Hamas. Het is de bedoeling dat Israël zich gaat terugtrekken uit Gaza, waarna een internationale stabilisatiemacht moet zorgen voor de veiligheid. Trump kondigde het akkoord aan op zijn platform Truth Social. Volgens de Amerikaanse president is het ook een cruciale stap naar een situatie waarin Gaza wordt bestuurd door een nieuwe Palestijnse regering en is het een mijlpaal in de uitvoering van zijn 20-puntenplan van oktober vorig jaar. Zowel Hamas als Israël hebben nog niet officieel gereageerd op de aankondiging. De door de mens veroorzaakte klimaatverandering heeft de kans op extreem weer, waarin bosbranden goed gedijen, sterk verhoogd. In Spanje is die kans 20 keer zo groot geworden, in Frankrijk 2 keer zo groot. Dat blijkt uit een analyse van World Weather Attribution, dat onderzoek gaat na of en in welke mate bepaalde weerfenomenen te maken hebben met klimaatverandering. De bosbranden die nu plaatsvinden in Zuid-Europa zijn niet zomaar pech, klinkt het in het rapport, maar duidelijk het resultaat van steeds ernstiger wordende gevolgen van door de mens veroorzaakte opwarming. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Europa League. Anderlecht won met 3-1 van het Zweedse Hammarby nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Anderlecht begon gisteravond niet goed aan de wedstrijd en kwam al in de 3e minuut op achterstand. Maar de gelijkmaker meteen na de rust gaf Anderlecht vleugels en het publiek heeft mee het verschil gemaakt, zegt speler Ali Mamar.
1: We begonnen slecht aan de wedstrijd, maar ik denk dat de reactie het belangrijkste is in deze soort wedstrijd. En zeker met het publiek die ons altijd steunt. Dus dat was, het publiek heeft vandaag een grote rol gespeeld in onze overwinning.
0: In de Conference League gaat A-agent naar de volgende ronde, dat strafschoppen nodig tegen het Oekraïnse Cherkasy. Het is vannacht droog en minimaal rond 19 graden. Straks krijgen we zon en wolken en lokaal kans op wat buien, vooral in het westen en in de Ardennen. De maxima gaan tot 30 graden in de Kempen. Aan zee is het een beetje frisser, 22 graden daar. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.